Wann je van deze antwoorden pinklich hoorgedone, da weet je dat we gone nu durch de vrouwen antwoorden wat in dem katechismus zijn. Dit zijn vrouwen wat gemeinlige oldeutsche mensen hebben, van tijd tot tijd, zoals we durch dit leven gone. Aber we hebben niet alle dezelfde vrouwen te dezelfde tijd. En we weten ook dat God heeft alles gemerkt wat er gemerkt is. Aber dat wil ons dan merken, meer weten van God. En dat is ook koud. Wils Gott wel hebben dat we aan dezelfde kanen leren. En dan checken we naar de Bibel. Die zal ons dingen van God zeggen, wat we niet willen leren van de natuur. Also de vrouw via, wat zegt de schrift van God? En de antwoord is dat God is een geest. En nu hebben we de schrift die ons in de stad leren deed. En also dat is koud, aber dan moet nog meer zijn. De nächste vrouw is dan, wat zegt de schrift nog meer van God? En de antwoord is, dat hij alleen God is. Dat hij eeuwig is. Dat hij niet ändert. Dat hij alle wegen is. Alles zit, alles weet en alles kan. Dat hij alleen wijs, heilig, gerecht, onbegrijpelijk, goed, genedig, erbarmelijk en geduldig is. In mancherlei Maya. Dat is eindelijk een zeer korte antwoord van een zeer grote vrouw. En dan moet we zijn je wat wissen van deze wereld meinen. Er zijn 12 schriftsteden aangegeven van hoe deze antwoord gegrind wordt. En het eerste is dat hij is alleen of einzig. En dat komt uit 5. Mose kapitel 6 vers 5. Wo dat zegt, horcht, je Israelite, de Herr, en de Herr allein is ons Gott. Moses wie hier al een oude man, en hij is bekämmerd over de mensen wat hij heeft uit Egypte uitgeleid zo 40 jaar terug. En in Egypte werden vele afgetten, en die zullen zijn niet hier. Also, hij zegt hier nog meer aan, en vers 5 wat 7, je zullen dem Herrn dienen Gott, met jun ganse hart goud zijn, en met jun ganse ziel, en met al jun kracht. Deze wereld, die echt jun van jou geeft, zal je niet vergeten. Schop jun de kinder op met die. Red van die, wanneer je in jun huis zetten, en wanneer je reizen, en wanneer je jun toelaaien, en wanneer je abstonen. Also, du hast een God, dem zal wie ihre. En dan zegt het, en die is eeuwig. Dat meint hij is ohne een, ook heeft geen aanvang. In dat schriftstuk is Psalm 90, vers 2.